Nachtlied, het laatste van vijf liederen van Robert Schumann, uitgevoerd door Dawn Upshaw en Richard Good aan de piano. Dit is de concertzender met Radio Romantica. Schubert en Goethe hebben elkaar nooit ontmoet, maar waar de tekst van de dichter bij de muziek van de componist komt, ontstaat een meesterwerk. Meer dan 70 liederen schreef Schubert op tekst van de grote dichter, en hij was nog maar net 20 toen hij de tekst Ganymede van Noten verzag. Het klassieke verhaal van Jupiter en de jonge Ganymedes is vol met passie en inspiratie verklankt. Na Ganymede hoort u Versunken en Lied der Mignon. En in Gretchen am Spinnrade vervolmaakt Schubert het romantische lied. Het spinnenwiel ronkt, u zult het horen, terwijl de jonge vrouw wordt overmand door liefdesgevoelens. De 24 woorden van het nachtlied tenslotte, en we hoorden net een uitvoering van Schumann, werden ook door Schubert, en hij noemde het Wanderaarsnachtlied, perfect op muziek gezet. En als laatste hoort u Zuilaika, An den Mond en Rastlose Liebe van Schubert dus. Uw aandacht opnieuw voor Dawn Upshaw en Richard Good.

U hoorde 8 liederen van Schubert, vertolkt door Don Upshaw en Richard Good. Ter afsluiting van deze uitzending van Radio Romantica kunt u nog gaan luisteren naar een bijzonder stuk voor sopraan en kamerorkest. Maar daarvoor gaan we wel een volle eeuw vooruit in de tijd en een werelddeel naar het westen. Want de Amerikaan Samuel Barber schreef in 1947 het stuk Knoxville, Summer of 1915, op een autobiografische schets van James Agee. Het is de tijd van de avond dat mensen op de terrassen, de poortjes van hun huis, zitten, meestal in een schommelstoel. Het schemert, de buurman maakt een praatje en er komt een paard met wagen voorbij. Niemand heeft haast, de vogels zingen en alles is vredig. Zo'n scène heeft Samuel Barber als op- en top Amerikaanse componist in noten weten te vatten. De muziek neemt ons dus mee naar het platteland van de Midwest. En de sopraan verklankt dit heerlijke moment. De sopraan in kwestie is opnieuw Don Upshaw. En zij wordt ook opnieuw begeleid door het Orchestra of St. Luke's onder leiding van David Zinman.

De sonate in S groot van Joseph de Saint-Georges werd gespeeld door Amélie Michel op een kopie van een Kirst Traverso-fluit. Sandrine Chatron zat achter een Erard harp uit 1799. Dan nu nog een mooie bladzijde uit de 10e klavecimbelsonate in F groot met Anne Robert achter het klavecimbel.

Dat was tot slot van dit programma nog één keer Ann Robert op het klavercimbal. Ze speelde een mooie bladzijde uit de 10e klavercimbalsonate in F groot van Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges. Cassandra van Acht stelde dit programma voor de concertzender samen.

Beste luisteraars, dit nieuwe jaar luiden we in met een wandeling volledig gewijd aan de alom bewonderde sopraan en componiste Pauline Viardot. Zij ontwikkelde zich muzikaal in het romantisch centrum. Haar eerste pianolessen genoten onder niemand minder dan Franz Liszt, haar eerste optreden met Clara Schumann, bevriend met en bewonderd door Gounod, Chopin en Saint-Saëns. Haar contacten met al deze sleutelfiguren uit de geschiedenis kwamen niet uit de lucht vallen. Viardot was dochter van de befaamde tenor Manuel Garcia en zus van de roemruchte mezzosoprano Maria Malibran. Ter introductie brengen we eerst drie werken van Maria ten gehore. Haar Le Retour de la Tyrolienne, La Voix qui dit Je t'aime en La Bayadère. Daarna horen we Tchaïkovski's Alleen wie het eenzame hart kent. Een melodie die onuitwisbare indruk maakte op het Franse publiek door Viardot's interpretatie. Zo'n 34 jaar nadat haar zus op tragische wijze overleed. Zo dadelijk horen wij een interpretatie van Christiane Stortijn en Julius Drake.

U hoorde zojuist Tchaikovsky's romance voor zangstem en piano, opus 6, nummer 6, met de titel Alleen wie het eenzame hart kent, uitgevoerd door Christiane Stortijn en Julius Drake. Het is eenvoudig om in de valkuil te stappen om Vierdoosleven te benaderen vanuit alle sensationele personages die in haar biografie voorbij gewandeld komen. Viardot begon haar eigen carrière als mezzosopraan, maar volgens haar zoon, Louis, voelde ze dat ze zich niet kon meten aan haar meer getalenteerde zuster. Daarom besloot ze zich breder te ontwikkelen en richtte ze haar aandacht ook op pianospel en componeren. Luistert u naar Viardot's stukken voor viool en piano, nummers 1 tot en met 6, uitgevoerd door Laura Kobayashi en Susan Keith.

U hoorde zojuist van Pauline Viardot haar stukken voor viool en piano, uitgevoerd door violiste Laura Kobayashi en pianiste Susan Keith Gray. Al snel bleek dat Viardot's onzekerheden over haar eigen kwaliteiten ongegrond waren, blijkens het enthousiasme van haar publiek. Terwijl ze furoren maakte als zangeres, begonnen componisten hun opera's specifiek aan haar op te dragen, bijvoorbeeld de opera Sappho van Gounod. Ook haar beheersing van de piano werd bewonderd door niemand minder dan Frédéric Chopin, die al snel een trouwe vriend van Viardot werd. Samen componeerden ze 6 mazurkas, die u straks zult horen in de uitvoering van Marina Comparato en Elisa Triulzi. Viardot schreef de melodieën en Chopin nam de begeleiding voor zijn rekening. Hoeveel Viardot voor Chopin betekende, en vice versa, werd ook duidelijk op zijn begrafenis. Destijds was het verboden voor vrouwen om op te treden in kerken, maar Viardot wilde graag deelnemen aan de voordracht van Mozarts Requiem. Via een nieuw decreet werd eenmalig de uitzondering gemaakt dat ze mocht optreden, mits ze zichzelf verschool achter een zwart gordijn, opdat niemand haar zou kunnen zien. En zo geschiedde.

U hoorde zojuist een set van 6 mazurka's van de hand van Pauline Viardot en Frédéric Chopin, uitgevoerd door Marina Comparato en Elisa Triulzi. Dit brengt ons alweer aan het einde van onze wandeling, die met zorg voor u werd samengesteld door Nina den Hollander. We hebben nog wat tijd over, en wel voor het eerste en derde deel van de Sonatine voor viool en piano in A-klein, uitgevoerd door Anna Agafia Egholm en Frank Brady, gecomponeerd door Pauline Viardot.

Dag luisteraars, dit is de concertzender vanuit Muziekmakerscentrum Music Cue in Amsterdam. Het komende uur deel 2 in de programmaserie Klankkleur. De aflevering van vandaag heet Beelden van de Nacht en Aquarellen. En daarin staan we stil bij de romanticus Theodor Kirchner. Die leefde van 1823 tot 1903 en was in zijn tijd best bekend. Hij was goed bevriend met Brahms en het echtpaar Schumann. Maar hij heeft van zijn leven nogal een potje gemaakt omdat hij gokverslaafd was en absoluut niet met geld kon omgaan. Kirchners opus 25, Nachtbilder, is een typisch werk uit de Duitse romantiek. De nacht in al zijn verschijningsvormen passeert de revue in deze compositie uit 1877. Zijn we in de wereld van de Duitse schilder Caspar David Friedrich? Pianiste

Pianiste Dominique Merlin speelde nachtbeelden van Theodor Kirchner. De Duitse componist Siegfried Karg Ehlert leefde van 1877 tot 1933. Hij zou vooral de geschiedenis ingaan als de pionier van het kunstharmonium. Dat is een superieur soort harmonium waarop je veel meer kunt doen met klankkleur en dynamische verschillen dan op een gewoon harmonium. Ook César Franck en Georges Bizet hebben stukken voor dit instrument geschreven. En hoe dat instrument klinkt, dat gaan we nu horen in Aquarellen, opus 27 van Siegfried Karg Ehlert. Johannes Matthias Michel bespeelt een kunstharmonium van Victor Mustel uit 1913.

Johan Matthias Michel speelde op het kunstharmonium van bouwer Victor Mustel uit 1913 de aquarellen opus 27 van Siegfried Karg Elert. En nu speelt hij nog de nummers 1 en 3 uit 5 miniaturen van dezelfde componist.

Dat waren tenslotte de nummers 1 en 3 uit 5 miniaturen van Siegfried Karg Ehlert. Johannes Matthias Michel zat achter het

Dit was tot besluit de Étude fantastique in F groot van François-Joseph Naderman. U hoorde de harpiste Masumi Nakasaba op een François Naderman harp uit 1815 met één pedaal. De samenstelling van dit programma was in handen van Cassandra van Acht.

gedeelte. Gosek werd in 1734 geboren en overleed in 1829. We luisteren naar de eerste opname van dit werk uit 1975 met Lia Rotvier, sopraan, Jacqueline Lamy, mezzosopraan, Francine Bastianelli, alt, Roland Bufkens, tenor, Louis Hendricks, bas, Anne Froidebisse, orgel. U hoort ook de koren van de Waalse RTB en de Vlaamse BRT. En natuurlijk het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik onder leiding van Jacques Oetman. We beginnen met het Confutatis.

U luistert naar de Concertzender met het komende uur het programma 50 jaar Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Vandaag staan we voor de tweede keer stil bij het requiem van François-Joseph Gossec en wel het tweede

Dat was het Requiem van Gossec met Lia Rottier, sopraan, Jacqueline Lamy, mezzo-sopraan, Francine Bastianelli, alt, Roland Bufkens, tenor, Louis Hendricks, bas en Anne Froidebisse, orgel. Tevens hoorde u de koren van de RTB en BRT. Jacques Oetman dirigeerde het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Dit was de eerste opname van dit werk uit 1975. U kunt nu luisteren naar de ouverture Les Preuves Villageoises, gecomponeerd door André-Ernest Modeste Grétry, die leefde van 1741 tot 1813. U hoort wederom het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik, ditmaal onder leiding van Paul Strauss.

luisteraars. U kunt nu luisteren naar ons programma Sans Souci. Het is vandaag Stille Zaterdag, de laatste dag voor Pasen. En zoals de naam al zegt, wordt er op die dag niets aan de liturgie gedaan. Jezus is gestorven en de gelovigen wachten op zijn wederkomst. Er klinkt dus ook geen kerkmuziek. Toch vieren we in Sans Souci vandaag al Pasen. En dat doen we voordat de eieren en de hazen het huis weer uit zijn. We doen dat heel feestelijk met een mis van Ernst Weinhauch. Deze Zuid-Duitser was monnik in het Benedictijnerklooster van Zwiefheiten in Baden-Württemberg. Een grote en rijke abdij waarin de kloosterkerk nog steeds een verplicht binnen is voor elke liefhebber van de parochie. De mis is al net zo rijk en overdadig. Helaas iets te overdadig voor Sans Souci. Het werk klokt af op iets meer dan een uur, zodat we u een verkorte versie moeten laten. Luister naar de grote messen in C groot van Ernst Weinhauch.

U hoorde de Große Messe in Zeegroot van Ernest Weinrauch. De uitvoerende vindt u op onze site. Het werk kan in elke gewone eredienst worden uitgevoerd, maar met zijn blijde muziek en grote proporties doet het meteen aan Pasen denken. Sans Souci is een programma van Wouter Steenbeek. We hebben nog een beetje tijd over en daarin hoort u een Salve Regina van dezelfde componist.

U luistert naar de Concertzender met het programma Koninkrijk der Nederlanden 200 jaar, waarin we aandacht schenken aan werken voor piano vierhandig. In dit programma muziek van Julius Röntgen en Johann Willem Wilms. Wilms werd in Duitsland geboren in 1772 en kwam op 19-jarige leeftijd naar Nederland en bleef hier. Hij vestigde zich in Amsterdam en maakte naam als klaviervirtuoos, pedagoog en componist. Luistert u nu naar zijn sonate in C grote terts, opus 31 uit 1813. Wieneke Jordans en Leo van Doezelaar bespelen twee Tomkinson fortepiano's uit 1815.

Het duo Wieneke Jordans en Leo van Doezelaar speelde de sonate in C grote terts opus 31 van Wilms. Dan zitten nu achter twee moderne vleugels het duo Hans Peter en Volker Stenzel. U hoort de sonate in Bessgroot uit 1814, ook van Johann Willem Wilms. En dit werk is een sonate à la Haydn.

De sonate in Bes Grote Terts, opus 41, van Wilms, werd gespeeld door het pianoduo Hans Peter en Volker Stenzel. Dan nu een flinke stap in de tijd en we staan stil bij het thema en variaties in Bes Groot van Julius Röntgen uit 1878. Dit keer zitten het duo Wieneke Jordans en Leo van Doezelaar achter twee vleugels van Bechstein uit 1870.

0: Dat was de vioolsonate nummer 1 in A groot opus 13 van Gabriel Fauré in een uitvoering door Krizia Ozostowits viool en Susan Thoms piano. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Wandeling, voor de Concertzender samengesteld door Jan Kruid.
1: Mezzo, de beste klassieke muziek en jazz op tv. Concerten, opera, dans, beleefde muziek 24 uur per dag. Met dagelijks 3 grootse uitvoeringen vanuit de meest prestigieuze theaters ter wereld. De televisiezender Mezzo is beschikbaar via alle kabelnetten in Nederland.

Luisteraars, dit is Kroniek van de Nederlandse Muziek. En in deze kroniek, zoals altijd, muziek van Nederlandse componisten of uitvoerende. Vandaag de tweede aflevering in een serie over violist Theo Olof. Omstreeks 1950 werd Olof opgebeld door componist Hans Henkemans met de vraag of hij naar bepaalde passages wilde kijken in zijn vioolconcert. Hij was dat toen aan het componeren. Olof reageerde positief en dat was het begin van een lange vriendschap en ook van samen optreden. U hoort nu van Hans Henkemans zijn vioolconcert uit 1950. De delen Allegro Moderato, Allegro Agitato, Allegro Marcato, Abanera, Tempo 1, Molto Adagio en Allegro. Theo Olof, viool en het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Willem van Otterloo.

Dat was het vioolconcert van Hans Henkemans, uitgevoerd door Theo Olof Viool en het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Willem van Otterlo. Theo Olof kon boeiend vertellen. Zijn woordgebruik was altijd fris en origineel en heel zorgvuldig. Dat had hij gemeen met pianist Gérard van Blerck, waarmee hij veel optrad. U hoort dit duo nu met een stuk van Wolfgang Amadeus Mozart, namelijk de vioolsonate nummer 42 in A groot, kuchel 526. De delen Molto Allegro, Andante en Presto. Hier zijn Theo Olof, viool en Gérard van Blerck piano.

Dat was de vioolsonate nummer 42 in A groot van Mozart door Theo Olof viool en Gerard van Blerck piano. Theo Olof nam alle solowerken van Bach op. Tot slot laten wij u de eerste twee delen van de vioolsonate nummer 1 in G klein horen. Twee deeltjes, Adagio en Fuga. Hier is Theo Olof viool.

Dat waren twee delen uit de vioolsonate nummer 1 in G klein van Bach door Theo Olof Viool. Op 23 mei gaan we verder met onze serie over Theo Olof. Dit programma werd samengesteld door Aukelien van Hoytema.

Dag, ik ben Thijs Bonger met deel 2 in de serie Lastige Leerling over wat Haydn en Beethoven voor elkaar hebben betekend. In de vorige uitzending vertelde ik dat Beethoven als 16-jarige altviolist meespeelde tijdens de première in Bonn van Haydns religieuze tophit Die Sieben Letzten Worte. Aanleiding voor mij om aandacht te besteden aan die unieke compositie. Waarom uniek? Nou, het was Haydn wonderwel gelukt om een stuk te schrijven dat, behalve de finale, uitsluitend bestaat uit langzame gedragen delen. En het geheel toch boeiend te houden. Een prestatie die in heel Europa dan ook op waarde werd geschat en Haydn geen windeieren heeft gelegd. De oorspronkelijke versie was voor orkest, maar al heel snel arrangeerde Haydn het stuk ook voor strijkkwartet. En ook in die versie komt de droevige en plechtige boodschap van de laatste woorden van Jezus aan het kruis op enorm veel luisteraars overtuigend over. Naast een begenadigd componist was Haydn ook een gewiekst zakenman. En hij ging uit van het principe dat je de populariteit van een werk maximaal moet benutten. Daarom gaf hij zijn goedkeuring toen iemand, waarschijnlijk een van zijn leerlingen, er een pianobewerking van maakte. Ook van dat arrangement lieten we vorige keer een stukje horen. En wat bleek? Haydn's partituur is zo sterk dat hij bij wijze van spreken elke bewerking overleeft. Maar blijkbaar zat er nog steeds sap in Haydn's pennenvrucht. Want een kleine 10 jaar later bewerkte hij Die Sieben Letzten Worte nog een keer. De aanleiding daartoe vond plaats in 1795. Haydn was op thuisreis na zijn tweede fenomenale succestournee naar Engeland. Hij bracht de nacht door in Passau aan de Donau in Beieren. De dag daarop woonde hij een muziekuitvoering bij in de plaatselijke kathedraal. Het hoofd van de afdeling muziek van die kerk, ene Joseph Friebert, was met Die Sieben Letzten Worte aan de slag gegaan. Hij had Haydn's muziek van stichtelijke woorden voorzien en er een oratorium van gemaakt. Na afloop prees Haydn Friebert de hemel in, maar diep in zijn hart dacht hij, dat kan ik beter. En toen hij terug was in Wenen, begon hij aan dit project. Als tekstschrijver schakelde hij Baron van Swieten in, de man die hem later ook van teksten voorzag voor zijn oratoria Die Schöpfung en Die Jahreszeiten. Daarom kunnen we deze serie van Die Sieben Letzte Worte beschouwen als een soort oefening voor die werken. Haydn veranderde natuurlijk het een en ander aan de oorspronkelijke instrumentatie, want ja, de hoofdmelodieën bracht hij nu meestal onder bij het koor en de vocale solisten. Dat kunnen we uitgebreid horen in het volgende gedeelte.

Zo klonk dus een deel uit de vocale versie van Haydn's Sieben letzten Worte. Voor deze versie liet Haydn het niet bij het bewerken van zijn eigen partituur, want hij voegde er ook nog een nieuw deeltje aan toe. Het was in die tijd gebruikelijk om een oratorium in twee stukken te hakken, zodat er even gepauzeerd kon worden. Daarom componeerde Haydn een nieuwe introduzione voor na de pauze. Een interessant stuk voor blazers. We horen een fluit, twee hobo's, twee klarinetten, twee horens, twee trombones, twee fagotten en heel bijzonder een knorrende contrafagot. En omdat Haydn zo donders goed wist waar de sterke registers van die blaasinstrumenten liggen, is de kleuring van de akkoorden wonderschoon, vind ik. In dit stuk lijkt het of Haydn door een 18e-eeuwse bril terugkijkt naar een 16e-eeuwse renaissance-canzone van Gabrieli, die veel muziek schreef voor de Venetiaanse San Marco-kerk. Buitengewoon effectief om de luisteraar na de pauze weer even in een plechtige stemming te brengen. Luister maar.

Dat was de door Haydn toegevoegde plechtige inleiding tot het vijfde deel van Die Sieben Letzten Worte. Als laatste fragment uit deze oratoriumversie wil ik het slotdeel laten horen, de aardbeving.

De aardbeving uit de oratoriumversie van Haydn's Siebenletzte Worte. De première van deze versie vond plaats in Wenen in 1796. Het stuk werd meteen veel populairder dan de orkestversie en dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Vooral in Duitsland en Oostenrijk is het uitvoeren ervan hier en daar een jaarlijkse traditie. Goed. We gaan terug naar 1787, naar de première in Bonn, waarbij de 16-jarige Beethoven altviool speelde. En we gaan eens op zoek naar wat deze puber in muzikaal opzicht toen al had gepresteerd. Hij kwam uit een muzikaal nest. Zijn vader was hofmuzikus, hij zong en gaf wat klavierles. Thuis stonden er een klaversymbool en een klavichord en die oefende al heel vroeg een enorme aantrekkingskracht uit op de peuter Ludwig. Hij was nog zo klein dat hij in het begin op een krukje moest gaan staan om bij de toetsen te kunnen. Zijn eerste lessen kreeg hij van zijn vader, op zijn zachtst gezegd geen groot pedagoog. Hij had ook nogal losse handen. En al helemaal als hij midden in de nacht straalbezopen uit de kroeg kwam, dan maakte hij geregeld zijn zoontje wakker en dwong hem om tot de ochtend door te studeren. Er staat een mooi plaatje van deze scène op onze site. Een plaatje dat je vroeger cadeau kreeg bij de bouillonblokjes van het merk Liebig. Als Ludwig zich verzette, en hij was toen al een lastige leerling, dan kreeg hij vaak geen eten of werd hij opgesloten in de kelder. Ja, als we alle verhalen moeten geloven, heeft de kleine Ludwig heel wat afgehuild. Maar aan de andere kant beleefde hij ook veel plezier aan het spelen en de met drank overgoten muzikale avonden die zijn vader organiseerde. Op den duur deed hij zelf ook fanatiek mee en kreeg naast van zijn vader ook nog muziekles van een aantal van diens collega's. Zo wist hij dus al voor zijn 10e de weg op het klaversymbool, het orgel, de viool, de altviool en de hoorn. Hij had ook al duidelijke neigingen tot improviseren en componeren, maar die werden door vader Beethoven hardhandig de kop ingedrukt. Toen hij 7 was, op de poster stond 6, organiseerde zijn vader een concert met zijn begaafde zoontje als middelpunt. Dat concert was blijkbaar zo succesvol dat het kort daarna werd herhaald in Keulen. Ludwig begon ook geregeld op te treden bij mensen thuis. Vader Beethoven was zo verstandig om op een bepaald moment toe te geven dat hij zijn zoon eigenlijk niet verder kon helpen. Daarom ging hij op zoek naar een muzikale mentor voor Ludwig. Hij kwam uiteindelijk terecht bij Christian Gottlob Neefe, een man die een tijd in Leipzig had gewoond en daar doordrongen was van het belang van de muziek van Johann Sebastian Bach en zijn zoon Carl Philipp Emanuel. Die laatste werd trouwens destijds beschouwd als de grote Bach. De grillige en vaak dwarse muziek van Carl Philipp Emanuel Bach heeft ongetwijfeld veel invloed op Beethoven gehad. En lange tijd bestond Ludwig's studiemateriaal voornamelijk uit de vele preludes en fuga's uit das wohltemperierte klavier van de oude Bach. Ludwig's leraar Neefe was een druk bezet muzikus. Hij was onder meer hoforganist van de keurvorst. Maar zijn agenda stond zo vol dat hij zijn orgelklussen geregeld moest delegeren aan leerlingen. Dat waren buitenkansjes voor Beethoven. Hij speelde blijkbaar zo goed dat hij 11 jaar oud werd benoemd tot hoforganist. Rond die tijd schreef hij ook zijn enige orgelstuk, een korte fuga.

12 was Beethoven toen hij deze fuga voor orgel schreef. Een jaar later was hij al werkzaam als fulltime muzikus. Zijn salaris vormde een welkome aanvulling op het karige inkomen van zijn vader. Waar bestonden die werkzaamheden van Ludwig uit? Nou, 's ochtends speelde hij orgel in de kerk, daarna repeteerde hij met zangers. En later in de middag speelde hij klavercimbel tijdens opera- en orkestrepetities. Vooral die laatste twee bezigheden waren een harde leerschool voor hem, omdat hij geen klavierpartij voor zijn neus had, maar een complete opera- of orkestpartituur. Dus hij leerde daar ongelooflijk goed van blad spelen en ontwikkelde ook een ijzersterke raadvaardigheid. Hij wist gewoon wat er ging komen. Zijn zelfvertrouwen groeide met de dag. Getuige een anekdote die zich afspeelde tijdens een repetitie voor een mis. 12 jaar oud liet hij het hele koor en het orkest eindeloos wachten toen hij ineens de geest kreeg en een lange inleiding improviseerde voorafgaand aan het credo. Hoe die gespeeld moet hebben kunnen we goed horen in een stel variaties op een mars van ene Dressler. Die variaties schreef hij op zijn 11e en het werd de eerste compositie van hem die werd uitgegeven. Zijn leraar Neven had daarvoor gezorgd en hij schreef in een anoniem artikel, waarin hij vooral zichzelf promootte, dat Beethoven wel eens een tweede Mozart zou kunnen worden. Maar nu die variaties van de 11-jarige Beethoven op een onbenullig themaatje. Waarschijnlijk heeft Beethovens leraar Neven expres zo'n stom themaatje opgegeven, een extra uitdaging voor Beethoven om te zien of hij hier nog iets van kon maken. In sommige variaties kunnen we horen hoe waanzinnig virtuoos hij toen al was en dat hij dat niet onder stoelen of banken stak.

de Dressler-variaties van de, nou ja, 11-jarige Beethoven. Ja, dat variëren op een onbenullig themaatje heeft Beethoven in zijn latere carrière nog vele malen herhaald, met als culminatie zijn meesterlijke Diabelli-variaties. Ik heb de hand kunnen leggen op nog twee prille composities uit Beethovens tienerjaren. Het dateren daarvan is verre van simpel, omdat de bronnen elkaar soms tegenspreken. We horen eerst een rondo in C, Werke ohne Opus Zahl 48, waarschijnlijk gecomponeerd op zijn 12e, en meteen daarna nog een rondo in A, WOO 49, uit zijn 12e of zijn 13e levensjaar.

Twee rondo's van Beethoven, waarschijnlijk geschreven rond zijn 12e. Dat hij op die leeftijd al fulltime hofmuzikus was, vervulde hem met trots. Wat ook bijdroeg tot zijn status was dat hij rondliep in een heel speciaal uniform. Dat bestond uit een zeegroen rokkostuum, een vest met gouden knopen, een witte halflange broek en witte zijden kousen. Ook was hij gerechtigd om een degen te dragen. Hij had een pokdalig gezicht, donker haar, zware wenkbrauwen en doordringende donkere ogen. Alles was zo donker aan hem dat ze hem soms de Spanjool noemden. 12 jaar oud maakte hij iets spannends mee. Hij ging met zijn moeder voor het eerst naar het buitenland. Ze reisde per schip van Bonn naar Rotterdam. In die stad gaf hij een aantal huisconcerten. De toehoorders waren sprakeloos over zijn virtuositeit. Het hoogtepunt van die reis was een optreden aan het stadhouderlijk hof van Willem V in Den Haag. Hij werd overladen met kostbare geschenken en kreeg aan het hof een vorstelijk honorarium. Maar desondanks was hij niet tevreden over die tournee. Waren de Gouden Bergen niet hoog genoeg? In elk geval zei hij bij terugkomst: die Hollanders zijn echte geldwolven. Ze gaan alleen maar voor het geld. Mij zien ze daar niet meer terug. Wat zou hij in ons land gespeeld hebben? De kans is groot dat hij daar 3 sonates heeft uitgevoerd die hij kort voor die reis had gecomponeerd. Ze werden uitgegeven in Speyer en Beethoven droeg ze op aan zijn werkgever, keurvorst Max Friedrich. Beethoven speelde als hofmuzikant heel vaak klavercimbal, maar in deze 3 sonates schrijft hij zo vaak plotselinge dynamische verschillen voor dat ze hoogstwaarschijnlijk bedoeld waren voor fortepiano. Ik wilde graag de 3e van deze zogenaamde Kurfürstensonaten laten horen. Interessant en al typisch Beethoven vind ik het 2e deel, een minuet met een thema dat hoegenaamd niks voorstelt. Pas in de 6 variaties die erop volgen gebeurt er iets. In de virtuose variatie vliegen de snelle nootjes je om de oren en in de langzame mineur variatie gaat die even de diepte in. De finale is virtuoos, elegant en puntig. Goed, tijd om te gaan luisteren naar Kurfürstensonate nummer 3 in D groot WOO 47 nummer 3.

Kurfürstensonate nummer 3 van Beethoven. Technicus Ronald Visser en ik bedanken jullie voor het luisteren. Tot over een maand, dan horen jullie Lastige Leerling deel 3. En wil je reageren? Stuur even een mailtje naar thijs.bonger@concertzender.nl. thijs.bonger@concertzender.nl

de redenen toch mijn voorkeur uit. Dit is Vlaamse Meesters op de Bok, aflevering 2 met Filip Herrewegen. Filip Herrewegen werd geboren in Gent, hij is 77. Op zijn jongenskamer thuis hingen destijds niet Elvis Presley of Roy Orbison aan de muur, maar een poster van de Nederlandse dirigent, clavecinist en organist Gustav Leonhard. Op zijn 14e stond Herrewegen op school al voor een koor. Op zijn 16e droomde hij ervan van muziek zijn beroep te maken. Maar dat zag zijn vader, die huisarts was, helemaal niet zitten. Dat leidt alleen maar tot een veel te onzeker bestaan, vond hij. Met een hoofd en een ziel vol muziek trok Filip Herrewegen dan maar naar de universiteit. Hij werd er arts en dan psychiater. Maar bloed kruipt waar het niet gaan kan. Herrewegen koos op zijn 27e dan, tot afgrijzen van zijn ouders, toch voor de muziek. In 1970 richtte hij met een groep vrienden het Kamerkoor Collegium Vocale Gent op. Het koor legde zich toe op Duitse barokmuziek, meer bepaald op historisch authentieke uitvoeringen daarvan. Met zijn Collegium Vocale trok Herrewegen al snel de aandacht van zijn idolen Nicolaus Harnoncourt en Gustav Leonhard. De volgende stap was de oprichting, in Parijs, van het ensemble La Chapelle Royale, dat de muziek van de Franse Gouden Eeuw ging vertolken. Herrewegen werd artistiek directeur van het Franse Festival de Saint en hij richtte daarna verschillende ensembles op. Met het Ensemble Vocal Européen hield hij het nog bij de Renaissance Polyphonie, terwijl het befaamde Orchestre des Champs-Élysées, opgericht in 1991, het romantische en pre-romantische genre verkende. Kenmerkend ook hier weer het gebruik van originele instrumenten. De hang naar de historische uitvoeringspraktijk deelt Herrewegen met de vorige dirigent in onze reeks Vlaamse Meesters op de Bok, Sigiswald Kuiken. Herrewegen maakte over de jaren meer dan 130 opnames, een aantal daarvan uitgegeven door zijn eigen platenlabel. Hij dirigeerde wereldwijd tussen de 5.000 en de 6.000 concerten. Ik maak een eigenwijze keuze om Filip Herrewegen aan u voor te stellen. Eerst is er uiteraard Bach met het motet Zinget dem Herren ein neues Lied, dan de Feria Sexta voor Goede Vrijdag uit de Tenebre van Carlo Gesualdo. En aangezien specialisme Herrewegen naar eigen zeggen niet erg ligt en hij gaandeweg een breder muzikaal veld ging bestrijken, voeg ik daar nog het Te Deum in de versie van 1884 van Anton Bruckner en een deel uit het requiem van Antonin Dvorak aan toe. Een feest van een programma dus. We luisteren nu eerst naar Zinget dem Herrn ein neues Lied, Bachwerke Verzeichnis 225 van Johann Sebastian Bach. Motetten waren in Bachs dagen een achterhaald genre. Een componist schreef ze nog alleen in opdracht en voor gelegenheden waar men zich geen cantates met uitgebreid instrumentarium kon permitteren. De meeste van Bachs motetten werden daarom geschreven voor een rouwplechtigheid of een herdenkingsdienst. Bachwerke Verzeichnis 225, Zinget dem Herrn ein neues Lied, met zijn zorgeloos feestelijke karakter, vormt daarop een uitzondering. Zinget dem Herrn geldt als Bachs beroemdste, technisch meest eisende motet. Een vocale compositie met orkestrale allure. U hoort het Collegium Vocale Gent, onder leiding van Filip Herrewegen, met Dorothée Miels, Suzy Toot en Maria Keohane Sopraan, Damien Guillon en Robin Blaas, contratenor, Thomas Hobbs en Hans-Jürg Mammel, tenor, en Peter Kooi en Stephen McLeod, bas.

Dit was het motet Zinget dem Herrn ein neues Lied van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door het Collegium Vocale onder leiding van Philip Herrewegen met Dorothee Miels, Susie Toth en Maria Keohane sopraan, Damien Guillon en Robin Blaas contratenor, Thomas Hobbs en Hans-Jurg Mammel tenor en Peter Kooi en Stephen McLeod bas. Philip Herrewegen heeft een duidelijke voorliefde voor de composities van Carlo Gesualdo. De groeiende interesse voor de muziek van deze componist mag verwonderen. Na diens overlijden, in 1613, hij werd geboren in 1566, werd eigenlijk bijzonder weinig van zijn muziek uitgevoerd. Zijn belangrijkste muzikale genre was het madrigaal en dat raakte al snel uit de mode, ook al omdat er maar weinig ensembles nog waren die in staat waren ze uit te voeren. En net dat, het ontdekken en herontdekken van composities, maakt voor Herrewegen een groot genoegen uit. Gesualdo's opus ultimum vindt Philip Herrewegen zijn de responsoria, 27 in totaal, voor de donkere metten tijdens de Goede Week. Ik koos voor de Feria Sexta, de zesde, het responsorium voor Goede Vrijdag. U hoort het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herrewegen met Margot Oitzenger en Susie Toth, sopraan, en de tenoren Bernd Freilich en Manuel Warwitz.

U bent nog altijd bij aflevering 2 van de vierdelige reeks Vlaamse Meesters op de Bok, met daarin net de Feria Sexta, het responsorium voor Goede Vrijdag, van Carlo Gesualdo. U hoorde het Collegium Vocale Gent, onder leiding van Philippe Herrewegen, met Margot Oitzenger en Suzy Toot, sopraan, en de tenoren Bernd Freilich en Manuel Warwitz. Tot goed 20 jaar geleden voerde Philippe Herrewegen hoofdzakelijk oude muziek uit. En toen stelde hij zichzelf de vraag: wil ik dit nu wel een mensenleven lang doen? Nee, dat wil ik eigenlijk niet, besloot hij. En hij ging Bruckner, Dvorak, Beethoven en anderen ontdekken. Muziek met veel uitgebreidere structuren. Daarom koos ik in dit programma ook voor het Te Deum van Anton Bruckner. Bruckner was een diepgelovige katholieke componist. Herrewegen daarentegen is een overtuigd atheïst. In zijn Te Deum verrijkt Bruckner het DNA van kerkmuziek met de kwaliteiten van zijn symfonieën. Dat Te Deum is volgens Herrewegen de meest visionaire uitwerking van de Latijnse lofzang uit zijn repertoire. Bruckner suggereerde zelfs de uitvoering van het Te Deum als finale voor zijn 9e symfonie. Mocht hij niet lang genoeg leven om die te voltooien. Het gaat hier om een meesterwerk. U hoort het Collegium Vocale Gent en het Orchestre des Champs-Élysées, onder leiding van Philippe Herrewegen, met Hanna Elisabeth Müller en Anne Hallenberg, sopraan, Maximilian Schmidt, bariton, en Tarek Nazmi, bas.

0: Gaat hij dat met een orkest doen? Of hoe werkt dat in de praktijk?
1: Hij heeft natuurlijk de parateur voor zich. En er was in de heel eerste manuscript van de vierde concerto was het veel langer. Het was een wat langere stuk eigenlijk. Maar ook niet alleen lang, maar ook veel ingewikkelder. Uiteindelijk ook. Men zei dat het was een soort derde concerto van Rachmaninoff. Maar dan de vierde natuurlijk wel. Maar het lijkt alsof het de derde concerto was. Zo moeilijk en zo ingewikkeld allemaal. Maar dus hij heeft die eerste origineel uitgevoerd. En het was een volstrekte flop. Het ging helemaal niet goed. Het was echt zelfs een ramp. De critici waren helemaal over eens dat het helemaal geen goed concerto was. En heel jammer, want Rachmaninoff was een grote naam al. Maar dit was het helemaal niet. Dus je kunt je voorstellen, Rachmaninoff helemaal totaal overstuur. Dus zo is het gegaan. Dus daardoor is eigenlijk deze revisie als derde gekomen van deze concerto.
0: Nou, we gaan nu naar vier thema's luisteren, heb ik begrepen. Hè? En die heb jij zelf voorgespeeld op je piano. En nou, ik zou zeggen, vertel daarover.
1: Nou, er zijn de eerste deel speel ik één thema. Dat is heel duidelijk eigenlijk. Dat is een prachtige, typische Rachmaninoff klank. Je hoort heel duidelijk die akkoorden waar de piano mee begint. Dat is een heel hoorbaar Rachmaninoff-stijl eigenlijk. Daarna komt een tweede thema, maar dat ga ik u niet spelen. Want dat wil ik de luisteraar vragen om dat te raden. En dat komt, ik kan het u even verklappen, dat komt tijdens de eerste cadenza voor piano. Dus het is vrij duidelijk hoorbaar. Ik denk dat niet te missen is en is heel duidelijk herkenbaar. Daarna komt de langzame deel. En dat is een prachtige thema. Het begint met een ongelooflijk mooie reeks van akkoorden. Prachtig in de orkest in het begin. En dan de piano heeft een prachtige melodie. Dat spreekt vanzelf. Dat hoorde u ook straks nog in de zelfgespeelde gedeelte. En de laatste deel, dat is een ingewikkelde deel. Dat is een heel moeilijk stuk eigenlijk. Het was een van de delen die Rachmaninoff de meeste problemen heeft gebaard. Juist deze doel heb ik twee thema's uitgekozen. En dat is eigenlijk, denk ik, ook herkenbaar. Dus eerst is een heel hoog thema. En de andere is een soort, bijna een soort trumpet thema. Dus dat is goed. Zullen we eventjes luisteren naar deze eerste thema.

Dat was de eerste thema. U hoort de prachtige akkoorden, dat is typische Rachmaninoff-akkoorden. En dat wordt natuurlijk helemaal uitgebouwd. En dat horen we straks nog in zijn geheel. Nu komt het tweede thema.

Dus daar was de eerste thema eigenlijk van de tweede deel. Prachtig, die akkoorden daar, ook met een prachtige melodie. En nu krijgen we de derde deel, de eerste thema.

heel kort, maar wel herkenbaar, denk ik. Dat wordt enorm uitgebouwd. Dat horen we straks ook nog, Mau. En daar komt daarna de tweede thema in de derde duo. Heel kort, maar dat is eigenlijk de tweede thema van de derde duo. Dus nu, dat zijn de thema's eigenlijk. Waar moet je voor luisteren? Dat is eigenlijk heel belangrijk, want Rachmaninoff had het altijd over een punt. Een bepaalde punt, een climaxpunt. Er was altijd iets wat heel duidelijk herkenbaar moest zijn.

0: And that Hordu, well, in deze uitvoeringen, dat hoorde u heel duidelijk. Als u goed luisterde, de eerste deel bijvoorbeeld, op de 6-minuten-punt, dan hoorde u ongelooflijk duidelijk wat Rachmaninoff daarbij bedoelt. Het is heel herkenbaar, een enorme climax wordt opgebouwd. Nogmaals, een climax hoeft niet zozeer sterk te zijn, maar het is de wijze waarop het ritmisch wordt gebouwd. Het is ongelooflijk mooi hoe hij dat doet. De tweede deel heeft ook zoiets. Op de 5e minuut, precies op de 5e minuut, als u daar op die punt luistert, dan hoort u ook hetzelfde moment waardoor duidelijk tot een climax is gekomen. Dan bij het derde deel, het zou natuurlijk vanzelfsprekend zijn dat wat dichter bij het einde van de stuk zou zijn, en dat klopt ook nog, want vanaf de 7e minuut tot de 8,5 minuut, 8 minuut 40 is het precies, dacht ik, dan heb je een heel uitgebreide, lange climax. Dus dat zijn de punten. Dus dan...
1: Nou, ik hoop dat de luisteraars genoeg input hebben gekregen om naar het 4e concert, pianoconcert van Rachmaninoff te luisteren. Opus 14. En ik zou zeggen, let op die punten. En het eerste punt is al na 6 minuten, geloof ik, hè?
0: Ja,
1: oké.
0: Okay.

0: Dit was het vierde concert, pianoconcert, opus 40. Ik zei net opus 14, maar dat moet natuurlijk opus 40 zijn, van Serge Rachmaninov. Jeffrey, je hebt het zelf ook heel vaak gespeeld. Wat waren nou voor jou de stukken dat je met gekromde tenen zat te spelen? Denk, nou, dit is zo moeilijk, hier moet ik ontzettend uitkijken, dat ik niet uit de bocht vlieg.
1: Nou, in feite moet je de hele tijd uitkijken met dit concert. Het is een heel ingewikkeld concert. Niet alleen voor het piano, maar nogmaals, zeker voor de ensemble van het orkest is het heel erg moeilijk om goed te doen. De blaas is heel, heel precies moet dat zijn.
0: Ja.
1: Maar de echte problemen, die doen zich voort eigenlijk bij het einde van de eerste deel. Dicht bij de climax moment die ik net noemde.
0: Ja.
1: En ook zeker in de laatste deel.
0: Ja.
1: Dat zijn heel, heel gewaagde momenten. So,
0: zijn dat moeilijke nootjes of is dat ritmisch?
1: De noten zijn wat lastig, maar dat kom je overheen. Dat is niet het grootste probleem. Want het is net als Metner zei, als het moeilijk is, moet je juist meer ontspannen. Simpel is dat.
0: Yeah.
1: Maar het is wel bij dit concerto, de laatste gedeelte is echt heel, heel lastig voor het orkest ook nog. En je hoort eigenlijk in de opname van Rachmaninov, misschien heeft u het goed gehoord, Rachmaninov heeft problemen met het orkest in de laatste deel ook, bij deze opname, die waarschijnlijk ook in één keer is opgenomen.
0: Ja, ja. Oké, okay. Nou, heel interessant. Nou, we gaan nu over tot het volgende. En dat zijn ook twee stukjes die je ons wil laten horen. Eén is akoestisch, hè? Een stukje, ook weer een stuk gespeeld door Rachmaninov. En het tweede stuk is gespeeld op een ampico.
1: Ook door Rachmaninov.
0: Ook door Rachmaninov, ja. En een ampico is, wat ik begrepen heb, om het een beetje oneerbiedig te zeggen, dat is een soort pianola. Hè?
1: Nou,
0: maar die is veel preciezer, geloof ik, hè? Met precieze mechaniek.
1: Precies, maar het is in feite een player piano.
0: Okay.
1: En dat is eigenlijk hoe het genoemd wordt. Het is een heel ongelooflijk precieze mechaniek.
0: Ja.
1: En het is, je had natuurlijk piano rolls, die werden gemaakt. Duo art rolls had je in die tijd. En veel andere mogelijkheden waren er ook nog. Andere world mignon en zo. Er zijn een heel aantal gemaakt. Maar die waren lang niet met de precisie die je hoort in deze ampico opnames. Zo precies dat je hoort en je kunt het zelf bekijken op die vel papier die van gemaakt is, precies hoe deze mensen hebben gespeeld. Ik heb er heel wat studie op gedaan, juist om dat even goed even door te komen.
0: Je hebt dat ook zelf toegepast, om zelf de stukken in te studeren.
1: Juist ook.
0: Ja.
1: En goed op letten. Dus dat is eigenlijk de verschil. Deze eerste die wij beluisteren is een akoestische opname. En dat is opgenomen in 1923.
0: Zo.
1: En het is van de prelude in Seis Clarinetets, opus 3, nummer 2, heel bekende prelude. En ik heb dit genomen om even juist die twee te vergelijken bij elkaar.
0: Ja,
1: dus eerst die akoestische opname. We horen ongeveer een anderhalf minuut ervan.
0: Oké. En daarna krijgen we de ampico.
1: En daarna komt die ampico. En daar horen we ook ongeveer hetzelfde. En je zult horen, heel veel is bijna hetzelfde. Maar natuurlijk, die ampico klinkt veel moderner.
0: Ja.
1: Omdat het is een opname van een piano, een player piano.
0: Ja.
1: Dus het is een moderne opname daarvan.
0: Ja.
1: Maar je krijgt een behoorlijk idee van hoe hij speelde. Dus echt ongelooflijk precies.
0: Ja, ja. Oké. Okay.

0: Volgende stuk waar je voor gekozen hebt, Jeffrey, dat is van Liszt. Liszt, Hungarian Rhapsody nummer 12 in C, mineur. En dat is opgenomen in 1919. En wat is de reden dat je dat uitgekozen hebt?
1: Nou, van zijn spel, hè, de precisie van zijn spel, de ritmische...
0: Van Rachmaninoff, hè?
1: Ja, van Rachmaninoff zelf, ja. De absolute staccato, de accuracy, de onverstoorbare duidelijkheid in zijn spel.
0: Oké, we gaan het beluisteren.

0: Ja, en het laatste stuk waar we naar gaan luisteren, dat is een transcriptie van Tchaikovsky's song Daisies. En wat is de reden dat we daar naar moeten luisteren?
1: Nou, dit geeft een heel duidelijk verschil in kleur. Het is een wat moderne opname van Rachmaninoff. Het is gemaakt in 1940.
0: Oh ja.
1: Dus daardoor hoor je heel veel wat meer kleur in het spel.
0: Ja, oké. We gaan het horen.

0: Ja, we hebben nog wat tijd over. We kunnen Lilac Song, opus 21, nummer 5. En dat is in 1942 opgenomen, ook weer gespeeld door Rachmaninoff. En wat is de reden dat je dat...
1: Dit is de laatste opname van Rachmaninoff. En het lijkt mij leuk...
0: Voordat hij stierf?
1: Hij stierf, laat daarna, okay. Is hij kort daarna gestorven.
0: Oké. Okay.

Dit uur gaan we luisteren naar muziek van componist van de maand Eugen d'Albert. Hij werd 150 jaar geleden in Schotland geboren als zoon van een Frans-Italiaanse vader en een Engelse moeder. Hij werd gedoopt als Eugène, Francis Charles, kreeg vanaf zijn 5e pianolessen van zijn vader en vertrok als 20er naar Duitsland en Oostenrijk. Vanaf die tijd wilde hij niets meer met Engeland te maken hebben. Hij besloot Duitser te worden. Vandaar dat hij meestal op zijn Duits Eugen d'Albert genoemd wordt.

Dat was de eerste sonate uit het eerste boek van Sofia Kory-Dusek. U hoorde Masumi Nakazawa op de enkelpedaalharp. Gaan we verder met de tweede sonate uit het eerste boek.

Dat was nog de derde sonate uit het eerste boek van Sofia Corrie Dussek. Voor deze keer met harpiste Masumi Nakasawa op de enkel pedaalharp. Gaan we verder met het tweede boek met drie sonates voor harp van dezelfde componiste Sofia Corrie Dussek. De eerste sonate in Eschoot.

Harpiste Masami Nakasawa speelde de eerste sonate in S-groot uit het tweede boek van Sofia Kory-Dusek. Gaan we verder met de tweede sonate in F-groot.

Dat was de tweede sonate uit het tweede boek van Sofia Kory-Duzek. Masumi Nakasawa speelt nu de laatste en derde sonate in C-groot.

Harpiste Masami Nakasawa bespeelde een enkel pedaalharp in de derde en ook laatste sonate uit het tweede boek van Sofia Kory-Dusek. In de periode 1799-1800 ging de muziekuitgeverij Kory-Dusek failliet. Haar man, Jan Ladislav Dusek, vluchtte om uit de handen te blijven van de justitie. Jan en Sofia hebben elkaar nooit meer gezien, maar ze hebben wel brieven aan elkaar geschreven. Van Sofia Kory-Dusek nu nog een mooie versie van Home Sweet Home.

En dat was Tot Besluit van Sofia Justina Corry-Dusek, Home Sweet Home. Harpiste Masumi Nakasawa bespeelde een enkel pedaalharp. Dit programma werd samengesteld voor de concertzender door Cassandra van Acht. Tot aan het volgende uur nog muziek van Jan Ladislav Dusek. Een deel uit het eerste harpconcert met weer Masumi Nakasawa.

Dit is de Concertzender met een uur muziek van de Russische componist Nikolai Yakovlevich Miyakovsky. Hij leefde van 1881 tot 1950. En het is al het tweede deel over hem en vanavond dus ook de tweede symfonie in Cis, opus 11, waar u naar gaat luisteren en ook naar zijn Sinfonietta opus 10. Eerst die tweede symfonie in Cis van Nikolai Miyakovsky. Hij heeft het geschreven, of hij heeft hem geschreven toen hij nog op het conservatorium van Sint-Petersburg zat. En dit werk uit 1911 is zeer pessimistisch. Nikolai is in deze symfonie in de wereld van de Russische romantiek. Aan de ene kant komt de natuur om de hoek kijken en aan de andere kant gaat dit werk over strijd en dood. Muzikaal gezien zweeft de componist tussen Tchaikovsky en Rachmaninoff. En dit alles kunt u nu zelf gaan horen, want het Staatssymfonieorkest van de Russische Federatie, onder leiding van Yevgeny Svetlanov, gaat Miyakovsky's Tweede Symfonie in Cis voor u uitvoeren.

van Wolfgang Amadeus Mozart, deze cantate Da Vierde Penitente, KV 469. Twee sopranen, Gertrud Landweer Herman en Susanna Johns en de tenor Herman Fischer. Ze werden begeleid door koor en orkest van Collegium Musicum Tübingen onder Wilfried Fischer. Ook van Mozart nu, Venite Populi Venite, KV 260, Offertorium de Venerabili Sacramento. En dan Sancta Mater, Sancta Maria Mater Dei, KV 273. Graduale ad festum Beata Maria Virgine. Ook weer muziek van Wolfgang Amadeus Mozart. U hoort Radio Koor en Orkest van Leipzig onder leiding van Herbert Kegel.

Dat waren stukken van Wolfgang Amadeus Mozart, Venite Populi Venite en tenslotte Sancta Maria Mater Dei. U hoorde Radio Koor en Orkest van Leipzig onder leiding van Herbert Kegel in Zwerven door de klassieke periode bij de Concertzender. Samengesteld weer door Jan Kruid. Bedankt ook aan Muziekweb in Rotterdam. Dit is de Concertzender. Onze componist van de maand is Jean-Philippe Rameau. En dat kader vandaag de orkestsuite uit de opera Naïs, gecomponeerd in 1749. Hier is de Philharmonia Baroque Orchestra onder leiding van Nicholas McGeagan.

Dat was de orkestsuite uit de opera Naïs uit 1749 van Jean-Philippe Rameau, de componist van de maand bij de Concertcenter. U hoorde de Philharmonia Baroque Orchestra onder leiding van Nicholas McKeegan. U luistert bij de Concertcenter naar componist van de maand. En dat is dus Jean-Philippe Rameau. Nu zijn cantate Orphée. Met de volgende solisten, de sopraan Dominique Labelle en de bariton Eric Holland. Verder Sophie Rivard, barokviool, Michel Roberge, traverso en Marie Cyr, viola da gamba. José April, clavecimbal. Hier is de cantate Orphée van Jean-Philippe Rameau.

0: In ons programma Componist van de Maand hoorde u de cantate Orphée van Jean-Philippe Rameau met Dominique Labelle, sopraan, Eric Holland, bariton en verder in de begeleiding Sophie Rivard, barokviool, Michel Roberge, traverso, Marie Cyr, viola da gamba, José April, clavecimbal. In Componist van de Maand. En die componist is dus Jean-Philippe Rameau.
1: En dit was nieuw verschenen voor de concertzender, samengesteld door Egbert Randewijk.

Dag, ik ben Thijs Bonger met De Wandeling. Het programma waarin we bij de Concertzender aandacht besteden aan vergeten componisten. Joseph Labor past naadloos in die categorie. Hij leefde van 1842 tot 1924. Eerst maar even zijn cv een beetje recapituleren. Zijn ouders kwamen allebei oorspronkelijk uit Wenen. Zijn vader werkte bij een staalfabriek, maar had in zijn jonge jaren ook gecomponeerd. Interessant en fascinerend als je leest dat die vader behoorde tot de vriendenkring van Schubert. Zijn zoontje Jozef kreeg op zijn derde zo heftig de pokken dat hij blind werd. Blind zijn was in die tijd nog zwaarder dan nu. Zo werd het Braille-alfabet pas universeel in 1854. Maar na het blindeninstituut kon Jozef toch naar het conservatorium. Daarna ging hij op tournee als pianist en raakte bevriend met koning Georg V van Hannover, die net als hij blind was. Die benoemde hem uiteindelijk tot hofpianist. En in die hoedanigheid speelde hij vaak samen met de grote violist Joseph Joachim, boezemvriend van Brahms. Ook Labor en Joachim raakten bevriend. Toen Pruisen in 1866 Hannover annexeerde, verhuisde de afgezette koning Georg V naar Wenen. En Labor ging met hem mee en verdiende daar de kost als piano- en compositieleraar. Hij gaf onder andere les aan Arnold Schoenberg en Alma Mahler. Iets later maakte hij ook carrière als organist. 30 jaar was hij leraar aan het Joodse Blindeninstituut. Goed, dat wilde ik voorlopig even kwijt over zijn levensloop. Vorige maand lieten we twee delen horen uit Labors vioolsonate opus 5. In het begin van zijn carrière als componist was het onmogelijk voor hem om zijn werken in druk te laten verschijnen. Hij kon dat gewoon niet betalen. En zijn netwerk was niet groot genoeg. Maar in 1893 kreeg hij een stipendium, waardoor hij 3 werken kon laten uitgeven. En die vioolsonate, opus 5, zat daarbij. Daaruit draaiden we vorige maand dus al de eerste 2 delen. In het derde deel horen we duidelijk dat Labor zeer geïnteresseerd was in oude muziek die hij voorzag van een nieuw jasje. Boven de finale staat een veelzeggende muziekterm, quasi-improvisato. Labor laat daarin zijn fantasie de vrije loop en knoopt de ene melodische inval kunstig aan de andere. We horen violiste Nina Carmon en pianist Oliver Triendel. Delen 3 en 4 dus nu van de vioolsonate opus 5 van Joseph Labor.

U hoorde de vioolsonate van Guillaume Lequeux door Alina Ibrachinova viool en Cédric Tibergin piano. Zij vervolgen hun recital met een vroeg en onbekend werk van Maurice Ravel. In 1895 was Ravel 20 jaar oud en probeerde hij een plek te veroveren op het Conservatorium van Parijs. Men vond zijn proeven tot toelating goed, maar gek genoeg niet goed genoeg. Later werd hij wel toegelaten tot de klas van Fauré en in de tussentijd componeerde hij een vioolsonate. Het bleef bij het eerste deel. En als je goed luistert, het werk vertoont de zoekende ziel van de teleurgestelde jonge man. We horen klanken die aan Fauré in Delius doen denken en de overgangen hebben nog niet de subtiliteit van de grote componist. Luistert u naar violiste Alina Ibrahimova en pianist Cédric Tibergin in het eerste deel van de eerste sonate van Maurice Ravel.

U hoorde de eerste vioolsonate in één deel, opus postuum van Maurice Ravel. Gespeeld door Alina Ibrahimova, viool, en Cédric Dibergin, piano. Tot slot van deze aflevering van Radio Romantica kunt u nog gaan luisteren naar een totaal ander werk. In 1922 was Ravel een gevierd componist en op concertreis in Londen, waar de Hongaarse violiste Jelly Daranyi zijn duo voor viool en cello speelde. Haar Oost-Europese toon en spel inspireerde hem enorm. En hij schreef voor haar de uitbundige en op de Hongaarse tsjardas geïnspireerde Tsiganen, eigenlijk een meesterwerk. Luistert u naar dit werk, gespeeld door Alina Ibrahimova. En ze wordt weer begeleid door haar vaste concertpartner Cédric Dibergin.

0: We hoorden de Tsigane van Ravel door Alina Ibrahimova en Cédric Tibergin. Helaas kunnen we dit stuk u niet helemaal laten horen vanwege de tijd. En daarmee komt er een einde aan deze uitzending van Radio Romantica. Het programma werd voor u samengesteld door Pieter de Oude. En nog een persoonlijke ontboezeming mijnerzijds. De Concertzender bestaat al meer dan 30 jaar en wordt al jaren gerund door vrijwilligers. U kunt vriend worden. Kijk op onze website www.concertzender.nl. Hoe dat moet. We hebben uw steun hard nodig.
1: Tot volgende keer.

U luistert naar de Concertzender. Vandaag beginnen we een nieuwe serie met de titel Oorlog en Vrede. De serie zal bestaan uit een proloog, 11 delen en een epiloog. Vandaag deel 1, 1802. Giovanni Paisiello, dat was dé componist voor Napoleon Bonaparte. Zo kwam het dat hij de scepter zwaaide over de Chapelle de Napoleon Bonaparte tussen 1801 en 1814. Hij begon in de kapel van het kasteel van Saint-Claude en daarna verhuisde hij naar het Tuileriepaleis. Hij begon met een klein ensemble, maar eindigde uiteindelijk met maar liefst 104 muzici. In 1802 zwegen eindelijk de wapens. En voor de vredige kerstmis van dat jaar schreef Paisiello zijn Messe en Pastoral pour le Premier Consul. Opvallend is wel dat we dadelijk in plaats van één, twee sopranen horen en op het einde natuurlijk een oratio pro republica. U hoort deze pastorale mis in een versie van dirigent Edoardo Brizio. De uitvoerende zijn Laila Bersiani sopraan, Emma Peticola sopraan, Stella Salvati alt, Carlo Putelli tenor, Carlo Lepore bas, het Tsjechisch Omroepkoor en het Praags Symfonieorkest. Dit alles onder leiding van Edoardo Brizio.

0: Welkom bij de Concertzender, welkom bij de eerste uitzending van het nieuwe programma Radio Romantica. U kunt luisteren naar een ronduur muziek uit de romantiek. De periode uit de muziekgeschiedenis die officieel loopt van 1820 tot 1910. Vandaag beginnen we met liederen van afscheid nemen en onderweg zijn van Franz Schubert uit zijn vroege periode 1815-1823. Het recital waar u naar gaat luisteren wordt verzorgd door Christophe Prigardien, tenor, en Michael Gees, piano. Het duo begint met Willkommen und Abschied op tekst van Goethe, waarin het romantische beeld wordt geschetst van een jongeman voortsnellend op zijn paard, bedenkend hoe hartstochtelijk het afscheid van zijn geliefde was. Dan volgt Die Sterne, waarin de verwondering over de eindeloze sterrenhemel wordt bezongen. Let op hoe beelden Schubert de wandelaar met sterren beschijnt. Het derde lied is Nachtstuk, op tekst van Schubert's vriend Meyerhofer, waarin de oude zanger met zijn harp iedereen in slaap wiegt. Luistert u naar Christophe Prigardien en Michael Gees.
1: Es schlug mein Herz geschwind zu Pferd.